Errimina, Errimin, hobeto, taldeko kideek. Eta Errimineko diote mezala,